0: Kouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Geert.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Jouw muziek,
5: jouw radio.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek.
0: Jouw radio.

Goedemorgen Vlaanderen. Welkom alweer bij een aflevering van deze ochtendshow. We begonnen met Virtura alleen gaan. Misschien een beetje toepasselijk op het wat we nu draaien. Celine en Margriet Hermans voor het leven voor elkaar. En ja, het zijn de laatste uren van eigenlijk Vlaanderens grootste rouwperiode. Van toch een heel grote madame of artiesten. Die morgen haar laatste openbare afscheid zal doorgaan. Celine en Margriet Hermans was dat voor het leven, voor elkaar. En ja, gisteravond konden Vlaanderen massaal van afscheid nemen in Oud-Turnhout. En ja, zoals we zien bij de nieuwsberichten, was er enorm veel volk in een wachtende regenachtige rij voor Margriet Hermans.

Beiden afkomstig uit de Kempen, Louis Nieuws. En ja, ze mag dit. En vandaar dus dat we dit er hebben bijgenomen van Louis Nieuws. Ach, Margrietje. Goedemorgen, dinsdag. Ochtendshow. En natuurlijk zijn jouw ochtendverzoekplaatjes van harte welkom via ons telefoonnummer of via de applicatie. Dit zijn de Cats.

The Cats, een popgroep uit Volendam die eigenlijk opgericht is in 64 en waar twee bekende namen toch deel uitmaakten van deze formatie. Daar hebben we het natuurlijk over Piet Veerman en Piet Keizer, die eigenlijk dan nog solo zijn verder gegaan na het leven van de Cats. Vandaag misschien een heel opvallend item die we zouden kunnen aanhalen en dat jullie thuis ook via de applicatie kunnen delen. Wat is jouw mening daarover? De middenschool van het Pixies College in het Limburgse Lanaken band vanaf volgend schooljaar de Fatbike, volledig van het schoolterrein. Dus een Fatbike, voor wie het nog niet kent, dat is zo eigenlijk een elektrische fiets met heel, heel dikke banden. Zwart van kleur en ziet er nogal heel robuust uit, hè? De directie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de snelle e-bikes, waarmee inmiddels bijna 1 op de 10 leerlingen uit de eerste graad naar school komt. En ze spreekt dan over leerlingen tussen de 10 en 12 jaar, 13 jaar, die rijden al met zo'n opvallend voertuig rond. De opvallende voertuigen zijn straks dus niet meer welkom op het domein of in de fietsstalling. Jullie, de luisteraars, zullen ze ook al zien rijden hebben in jullie thuisomgeving of weet ik veel. U mag gerust uw mening laten weten. Wat denkt u over deze robuuste e-bikes? Kan u ermee leven of vindt u, ja, u vindt het toch een beetje te jong, de jongens die daarmee rijden, hè? Of het zou toch moeten een leeftijd op moeten geplakt worden? Of eventueel toch de veiligheidsmaatregel, want een helm dragen ze ook al niet. Haha, dus laat het zeker weten als je daar een mening over hebt. Laat het weten via de applicatie. En dan delen we die graag mee. Dit is Demis Roussos.

Aansluitend op ons bericht over de Fatbanks krijgen we een berichtje binnen van de lokale politie van de stad Aalst in Oost-Vlaanderen heeft een controleactie gehouden met de focus op twee wielers. Bij de controleactie werden een elektrische step en een Fatbike betrapt met een snelheid van meer dan 40 km per uur. Dus dat zegt genoeg, eigenlijk. Je hoorde dan dus Demis Tussens, Schöne Mädchen aus Arcadia. En dit is Mieke en Luc van Meeuwen. Laat uw mening horen via betreffende Fatbike.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Bros FM,
4: de radio met eigenheid.

Beetje waar ik ook nog niet van gehoord heb, deze Arjon Ooststroom uit Nederland. Ik ben een stap te ver gegaan. En blijkt in Nederland omschreven als...

Around Again, dit is City to City. En dat in het eerste gedeelte van deze ochtendshow. Dit is Cliff Richards.

Angelo Martinez. Die samen met zijn vader een beetje bekendheid verwierf op VTM. En I Can See Your Voice. En Blijf Toch Bij Mij was dat. We gaan eens proberen te strikken op een of andere zaterdag in Dombeitjouw. Dit zijn de Bouffons.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier-zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

1922, de rijden van ons Debbie Everybody Joins Hands. En toch een leuk nummer op een dinsdagochtend. Hè. Deze kan er ook nog bij, de Police. De Doe Doe Doe, de

de police. Zowat zo'n weer 10 voor de wissel van het tweede deelte van deze ochtendshow op dinsdagmorgen. Wie kent je deze nog? Ik heb het over Viola Wills, Gonna Get Along Without You. Goedemorgen.

Een bescheiden disco-hitje van Viola Hills, Gonna Get Along Without You. En met Rob de Nijs gaan we naar de wissel van deze ochtendshow. Bangerhart.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemorgen in dit tweede gedeelte van de ochtendshow. We begonnen al natuurlijk met een heel serieuze klepper van ja, de jaren 60, 70. Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Ha. En wie kent deze niet? BHD, I Won't Let You Down. Nog tot 9 uur is het ochtendshow met mezelf. En na 9 krijg je dan weer Jo van Aalst op dinsdagmorgen.

De Nansen Krawe, zo genoemde Braziliaanse nachten. Dat komt er misschien binnen een paar weken als het zonnetje nog een beetje meer schijnt en 's nachts nog terug weer woelig wordt, want zondag spreken ze terug van heel goed weer, 25 graden. En dan zou misschien deze plaat al heel toepasselijk zijn. Dit is Herbert, zonder jou. Een verloren man. Goedemorgen.

Dus je heel goed luisterde, zelfs aan de muziek zonder tekst, hoor je al dat dit een cover is van Rob de Nijs, Zonder Jou. En dat was gebracht door onze eigen Herbert. Dit is Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy. Deze dinsdagmorgen.

eigenlijk een beetje lichte country van deze Glen Campbell en Rhinestone Cowboy. Nog eentje erbij van Casey en de Sunshine Band. En dan zijn we toe aan het volgende reclameblok in deze ochtendshow. Keep it coming, love.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00.

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
2: Pros FM.
1: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros Verkeersinfo. Inderdaad, we gaan even de weg op. We zien een ongeval op de E40 ter hoogte van Ternat richting Brussel. De linker rijstrook is versperd. En door dit ongeval sta je ook al stil vanaf Aflichem richting Brussel. En natuurlijk binnen een paar ogenblikken zal waarschijnlijk ook de file reiken tot Aalst. Verder is er op de ring van Brussel eigenlijk niet zoveel te melden. Vanaf Strombeveer tot Laken richting Brussel is ook een kleine file gemeld. Er is ook een file vanaf Erpenmeren tot Merelbeke richting Gent. Daar is het sterk vertraagd verkeer. En dat is eigenlijk momenteel het beetje belangrijkste. Verschiet er eigenlijk een beetje van. We nemen er graag dus ook het weerbericht bij. Voor vandaag is het meestal droog met opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt met buien die lokaal kunnen vergezeld zijn van onweer. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig uit zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 kilometer en lokaal zelfs meer. Vanavond trekken de laatste buien weg naar Nederland en Duitsland. Vannacht krijgen we tijdelijk brede opklaring, maar later schuift er van over Frankrijk veel bewolking over ons land. De minima liggen tussen 5 en 6 graden op de Ardense hoogten, rond 9 graden in het centrum en rond 10 à 12 graden aan zee. De wind wordt matig uit het zuidwesten en het zuidoosten van het land. Wordt het zwak en veranderlijk. Maar troost u, zondag wordt het alweer een schitterende zonnige dag, zoals hier al melden. Maar daar gaan we misschien donderdag een beetje meer op ingaan. Voilà. Dat weten we nu ook alweer. Dit is The People Shocks. Don't it anyway... You wanna at 75.

zondag was hij nog te gast hier in de Ontbijt Radio bij Peter Schepens en Chris, was het dan. Jonathan, de supertip van deze week. Maak jij me wakker? Als we het toch hebben over de Ontbijt Radio, zaterdag aanstaande krijgen we een kandidaat Prins Carnaval van Aalst op bezoek. Ah, maar dan misschien wel eens komen te weten wat het allemaal inhoudt. Hè. Kandidaat zijn van een carnaval. En dan van de grootste nog van Vlaanderen eigenlijk. België, Aalst. Yes,

Too Much Too Little Too Late van Johnny Mathis en Denise Williams. Misschien ook eens leuk om mee te geven voor zij die geïnteresseerd zijn zo wat een beetje in luchtvaart, vliegtuigen en dergelijke meer. Voor zij die geïnteresseerd zijn kunnen vandaag terecht op het vliegplein van Grimbergen, het vliegveld van Grimbergen. Daar is vandaag, of kan je daar van 14 tot 18 uur, een zeppelin gaan bezichtigen. Dus de zeppelin die is overgekomen van Duitsland, die gaat richting Frankrijk en heeft een tussenstop gemaakt op het vliegveld van Grimbergen. En vandaag kan je daar terecht van 14 tot 18 uur om zo eens een zeppelin van dichtbij te bezoeken en te bekijken natuurlijk. En morgen kan dat ook eveneens, maar dan vanaf 11 uur. En daar is natuurlijk geen einduur opgeplakt. Dus het kan zijn dat hij om 12 uur al terug opstijgt en zijn vliegroute verder zet naar Frankrijk. Dus voor zij die geïnteresseerd zijn, je kan hem daar vandaag gaan bekijken. Zeppelin, ja, dat is zo'n sigaar met een stuurhut eronder aan. Ach ja, leuk. Goedemorgen!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio. Ja.

Deze kan jokkelen. Spreek over nostalgie. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ik heb nog heel vlug enkele foto's van die Zeppelin op de Facebookpagina Piet Vermeijer gezet. Als je daar naartoe gaat, kun je de foto's bekijken. Toch alvast, zij die de pagina al volgen, kunnen het zo al zien. Hè? Als je er zin hebt om dat eens te gaan bewonderen. Het kan deze namiddag en het kan morgen voormiddag. Dus je vindt de foto's op de Facebookpagina Piet Vermeijer. Daar zie je hem staan. Dit is Aaron Blok.

Had ik nog niet gezegd, maar misschien toepasselijk om zeker bij Arjen Blommaert te vermelden, want hij is ook een Aalstenaar. En ik zei het, zaterdag aanstaande in Ontbijt Radio krijgen we een van de kandidaten van Prins Carnaval voor 2027. En het is niemand minder dan Timo. Die komt zich geven, een beetje voorstellen bij ons. So lock me up, put me away, I need to do the time. Goh, hier liep het even mis. We springen zo meteen naar een onderplaat. Piet Veerman, Sailing Goma. We gaan zeker de volgende terughalen.

Deze meneer had ik al eens vernoemd als we de Cats draaiden. Piet Veerman. Die na de Cats solo is doorgegaan. En dat was een van zijn belangrijkste grootste hitjes. Sailing Home. Deze, die we daarnet verkeerd liepen. Hier is hij terug. Lester Williams.

Wat vroeger uit. Deze van Esther Williams. Bedankt voor het luisteren naar deze ochtendshow. Graag tot deze namiddag voor Siesta. En straks veel plezier met Jo van Aalst. We gaan eruit met Wim Ravel. Annelies.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
1: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
3: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vurens, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
1: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

0: lekker man.
1: Marco Kraat samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, en ze schijnt op deze dinsdagochtend. Het was de opener met een van deze dinsdagse Ding Dong Yo hier bij PRS Radio. En dat allemaal op deze 9e juni. Woord van dank aan collega Piet Vermeer voor zijn afgelopen ochtendshow. Dat gebeurde tussen 7 en 9. En ik neem jullie graag mee tot 11 uur.

Michael Williamson was dat met de zon van Capri. En in het mooie Capri daar zitten natuurlijk ook vissers. Hier is Rudy Schurken.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Voor een service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Er is niemand zoals jij, dat was Ronnie Tobel. Dadelijk gaan we weer muzikaal gaan toveren hier bij PRS Radio. Maar eerst nog deze van Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Kom je pas bij? Goedemorgen.

0: Bas FM.
1: De radio die swingt op 88.8 FM.
2: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.

Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra, tara! Muziek toveren doe je zo. Din.

muzikaal toverbeding doen, joh. Kan in zijn armen. Nico Haken zijn Foxy Foxtrot. Het gewoon omgevormd in het Duits door zijn eigen zoon, Kees Haak. En de Smitschen Slager.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros.
4: Altijd positivo.

enkele jaren geleden had hij al over café biljart, maar nu vertoeft hij blijkbaar liever in de taverne. Het is meteen de nieuwste van Hugo Peters.

0: From Desire met de Gala.
1: Tros FM.
2: De radio met eigenheid.
3: Din Don Yo.
4: What?
3: Din Don Yo.
0: Yeah. Tot 11 uur nog deze dinsdagse Din Don Yo. Op deze 9e juni. Hartelijk welkom, heel goedemorgen. En we doen verder in het programma met muziek van Renny Vroeger. En Nobody Else.

René Vroeger met Nobody Else. Straks na 10 uur krijg je deel 2 van dit programma met om 10 over 10. Als anders dan anders item. En dan gaan we op zoek achter een doktersbriefje. Om niet meer hoeven te werken. Ja, je krijgt het straks allemaal te horen rond 10 over 10. En natuurlijk om 10:30 halen we nog een keer onze muzikale toverstokken boven. Afsluitend deel 1 doen we met Dromers van Benno van Vught.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros.
4: Jo van Aals.

Welkom in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo op deze 9e junidag. We openen met Starco. En we zijn graag bij jullie tot 11 uur uiteraard met onze vaste items bij Ding Dong Yo. Good morning.

Baby Don't Hurt Me met David Guetta. Zo dadelijk gaan we in ons anders dan anders item op doktersbezoek. Maar eerst nog deze dokter, Dr. Hook.

0: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Dinsdag en donderdag. Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Ding Dong Jo.
1: Als anders dan anders nieuwtje met op de achtergrond altijd toepasselijke klanken. En deze keer komen die van Johan Verminnen. En is er een dokter? Want het is de droom van iedere luie werknemer die liever op het terras zit dan achter zijn bureau. Een dokter die zonder vragen te stellen een officieel ziektebriefje uitschrijft. Een 25-jarige Fransman begreep die behoefte perfect. Hij bouwde namelijk een imperium op van valse doktersverklaringen. Maar mag zijn zogenaamde witte jas nu wellicht inruilen voor een overal? Vergeet die knullige briefjes die je vroeger schreef om onder wiskunde uit te komen, de spiekbriefjes, want dit was het serieuze werk. Deze jonge kerel uit Frankrijk had een goudmijn aangeboord. De twintiger deed zich jarenlang voor als arts, terwijl hij waarschijnlijk nog geen pleister fatsoenlijk kon plakken. Zijn verdienmodel was even simpel als effectief. Luister maar goed. De prijs per briefje bedroeg 21 euro en zijn aantal patiënten 44.000. Zijn totale buitens bijna 1 miljoen euro. En dat allemaal kastje door simpelweg te zeggen dat iemand ergens heel erg last van heeft. Dat is lekker verdienen, maar ja, wie hoog vliegt, valt hard natuurlijk. De Franse autoriteiten kregen lucht van de praktijken van deze zogenaamde dokter en sloegen hem onlangs in de boeien. De fiscus en justitie lachen in Frankrijk zelden om dit soort grappen. De man wordt aangeklaagd voor fraude, vervalsing en het illegaal uitoefenen van de geneeskunde. De overheid zal hoogstwaarschijnlijk extra pissig omdat zij in Frankrijk mee hebben betaald aan het salaris van deze zieke werknemers. De Fransman riskeert een boete van 1 miljoen euro en een celstraf van maar liefst 10 jaar. En voor de tienduizenden werknemers die met een illegaal briefje op de bank hingen, is het feest ook voorbij. Zij kunnen hun Netflix-abonnement weer opzeggen en zich gewoon braaf op kantoor melden. Zonder het doktersbriefje deze keer. Of zij ook nog een flinke boete riskeren, dat is onbekend.

doktertje spelen voor gevorderden, noemt men dat dan. Een Fransman dus van 25, die bijna 1 miljoen verdient met valse ziektebriefjes aan te maken aan zijn zogezegde 44.000 patiënten. Gaan we dan even langs bij dokter Bernhard. Hier is Bonnie Sinclair. MUZIEK

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hiersie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Ding Dong Yo. Music, maestro.

Richard Anthony was dat met C'est ma fête. Ja, je zal het wel al weten natuurlijk. De tijd die tikt altijd verder. Dat is ook de nieuwste van Anthony Fokkema.

En helaas zijn er nog altijd die het niet begrijpen en die over kleine dingen rottomige zaken maken. Anthony Fokkema, mooie nieuwe man. De tijd tikt altijd verder. Daar kan je van op aan. Helaas blijft hij niet stilstaan. Want ondertussen gaan we weer richting muzikaal toveren. Maar eerst nog deze van Womack & Womack en Teardrops.

0: Bos FM.
1: De radio met eigenheid.
0: Bos FM.
1: De muziek waar jij van houdt.
2: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din don yo.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

0: Vicky Leanders en après toi, toi voeten we helemaal om bij Ding Dong Yo in niemand minder dan Gary Hagger en Zonder Jou.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
5: Altijd positivo. Din Don Yo.

0: doet me al watertanden. Nou, heerlijk toch, met wat verse uitjes erbij.
1: Hollandse Nieuwe.
0: Robin Topper en Hollandse Nieuwe. Het is er weer sleuteltjes aan de tijd voor natuurlijk. Maar de vraag is, how much is the fish? Hier is Gouda.

0: FM.
1: De musique variée van hout.
2: Ding dong yo.
0: What?
2: Ding dong yo.

Charlene en Leven en Laten Leven. En met de nieuwste van Lisa Lewis trekken we naar Zon, Zee, Strand. Ah, kan niet beter zijn dan, hè?

zullen we aan gaan dromen van vakantie. Dus nog even wachten voor de joh. Zon, zee, strand en Lisa Lewis. Onze finale vandaag bestaat uit Simply Red. En helemaal op het eind Jerry Lee Lewis. En dan is het 11 uur. En dat betekent tijd voor... Jawel, Ed van Bever met zijn middagradio hier bij PRS Radio. Wat mij betreft, ik maak graag met jullie een nieuwe afspraak. Dat doen we overmorgen al donderdagochtend vanaf een uur of 9. Voor een spiksplinter een nieuwe aflevering van dit programma. Ding Dong Yo. Graag tot dan wat mij betreft. Geniet van de muziek. Geniet van het leven. En overmorgen 9 uur zijn we van de partij. Jullie ook.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

1977, ABBA met Knowing Me, Knowing You. We zijn alweer dinsdag, vrienden, hier bij Radio Pros. En we zijn exact bijna 7 over 11 geworden. Betekent alweer een nieuwe afspraak van ons programma Middagradio. Vandaag alweer tussen 11 en 2 uur. Woordje van dank aan onze voorgaande collega Jo van Aalst en zijn Ding Dong Jo. Heleboel leuke platen de komende 3 uur alweer. Onder andere dit hier van de Rubets en dit met Sugar Baby Love.

Een hele dikke hit voor deze Jesse Green. En dat met het nummer Nice and Slow. Zo dadelijk muziek van de Long Tall Ernie en zijn Shakers met Do You Remember? Maar eerst deze boys, The Mavericks, and Dance the Night Away.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.

fantastische klassieker, deze van Ricky Horton. En ik heb heimwee naar jou. Van de eerste klassieker naar de tweede klassieker. En ik bewonder jou. Jawel, hier is de Bobby Prince.

De allergrootste hits aller tijden hier bij Radio Proost. Dat was uiteraard Alan Folly met What's the Matter Baby. Smokey uit 95, die komen er zo meteen aan. Maar eerst deze van Diana Ross en Upside Down.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Dit is FM 88.8 via internet radioplus.be of digitaal via DAB+.

Haha, Jannes was dat op de radio met Jannes zijn hit medley. Voor Molly uit Aarschoten moesten we Danny Fabri gaan draaien. En waag het en win!

Waaghut en Win, dat was Danny Fabri en Georgette uiteraard. Beste vrienden, nog een drietal nummers te gaan. The Shadows, zo dadelijk met Kon-Tiki. Daarvoor nog Blondie met The Tide Is High. En ook nog een plaat die werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van de Willy Sommers en een kleine foto. Tot straks.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
6: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@c-van-web.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
0: Radio Pros.

Take Me Home, Country Roads, en niemand minder dan John Denver, in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio bij Radio Bros. Inmiddels 7:30 geworden op deze dinsdagmiddag, vrienden. Ik heet jullie alvast van harte welkom in ons tweede gedeelte, maar trouwens ook via deze weg aan iedereen een smakelijk eten toegewenst. Meteen een plaat op aanvraag vanwege Frida en Johan uit Herzelen. En we komen met dit nummer terecht in het jaartal 1998. De versie van Frank Galan en het heet Toe, hier is hij.

is en blijft gewoon weg een topper van een plaat. Deze van Foreigner en I Want to Know What Love Is. Even tussendoor richting Italië. Jawel, en we komen terecht bij Eros Ramazzotti en Un Altra Te. Op deze dinsdag 18 over 12 zijn we geworden.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

De zangeres zonder naam hier bij Peros en het was aan de Costa del Sol. Ze werd natuurlijk bekend door haar levensliedjes, maar ze had ook een andere nummers trouwens in haar Parmalis staan. Jetty Paletti komt eraan met zijn nummer Mijn Zeekapitein. En Nadine, onze supertip van de week.

onze supertip van deze week, Jonathan, en maak jij me wakker. De supertip tot en met zondag. Wat rustiger werk op de radio, mag ook zeker, hè? Jawel. Maria McKay en Show Me Heaven. En nadien Gloria Gaynor en First Be A Woman. Goedemiddag.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jongen en jongen nonzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

Muziek van Larissa en haar kleine vogel. Inderdaad, het blijft nog altijd steeds even populair, dat nummer. We hebben ook Lindsay uitgenodigd. Voilà, ik lig nog steeds van jou te dromen.

Francis was dat met Schat, wat kost een zoen van jou? En deze werd aangevraagd door onze collega Gerrit. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. Ottoman met Hands Up en ook nog deze van de Venga Boys. En boom, boom, boom, I want you in my room.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
3: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
0: Radio Pros.
5: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

Muziek van 1963, dat was uiteraard Roy Orbison met het wereldgekend nummer In Dreams. Op deze dinsdag zijn we exact 4,5 over 1 geworden. Dat betekent ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Daarin ook nog een aantal aangevraagde platen. Dat is allemaal voor zo dadelijk, ja, zo dadelijk. Maar er is nog andere muziek, Bill Medley en Jennifer Warnes onder andere, met The Time of My Life.

Geweldig nummer van Tensessie op je nooit vervelende radio, Radio Pros met Dreadlock Holiday. Een van die ferme discogeluiden uit 1979 komt er nu aan. Sister Sledge en he is the greatest dancer.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: Pros FM.
2: Middagradio.
4: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.
6: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Op aanvraag vanwege Chris uit Turnhout, deze Marco Borsato met rood. We zijn vandaag dinsdag, maar onze volgende zanger, die zingt al over zaterdagavond. Hij is er heel vroeg bij, moet ik zeggen. Marco Schuitmaker.

Peter Koelewijn was dat, onder de naam van Humpy en Alice. What the fuck is Alice? Zo dadelijk APT van Rosé en Bruno Mars hier bij Radio Pros. Maar eerst hebben we ook nog dit van de Pretenders en Breath in the Pocket.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten,

0: Soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood. En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerci, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
7: Pros FM.
8: Middagradio.
9: Ed van Bever.
10: Ed van Bever.

ja, twee ogen zo blauw, niemand minder dan Joe Valli op de radio. Nicky Jones is er ook bij vandaag in onze middagradio. En dit met zijn Lol Medley.

0: Afkomstig uit Nederland, jawel, de dames van Love, en dat met Trojan Horse. We gaan zo dadelijk nog een tweetal platen draaien voor jullie in deze middag radio. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2. En straks zeker blijven luisteren naar onze volgende collega Piet Vermeer en het programma Siesta. Wat hebben we nog? Vandaag voor jullie wel muziek van Chas en Ecuador. En ook nog, je weet wel, ze gingen ooit naar het Eurovisie Songfestival. Milk and Honey en Hallelujah. Tot morgen.
1: Hallelujah.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Dit is Radio.

nooit fout. Hey, goedemiddag. Het is dinsdag en alweer 2 uur gepasseerd. Bedankt Ed van Bever voor jouw bijdrage, middagradio. En tot met 1 uur of 4 zit ik alweer in jullie kleine kastje in de huiskamer. Jij weet toch wel wat ik bedoel met dit kleine kastje. Wow. Het kan ook een stereoketen zijn. Als het maar klinkt. Welkom alweer in deze nieuwe aflevering van Siesta. Tot 4 uur. En dit is Stem Gloria.

Ho ho, het is al terug. Beginnen watergieten buiten. Time Gloria. Mm. Kun je geloven dat deze vandaag 65 jaar wordt? Ik heb het over Lisa Dalbo. Zou je ook niet zeggen. 65 wordt ze vandaag. Blije mensen.

blije mensen. Dat moeten er meer zijn, hè. Want alle, met alle miserie rond ons hoofd, hè. De oorlogen. Oh, financiële crisissen. Dure prijzen. Je zou van minder niet blijer worden. Maar we moeten erdoor. Dit is Paul Jong. Love of the Common People. Goedemiddag.

Het spreekwoord zal toch waarheid zijn, hè? Na regen komt zonneschijn. En er is zon. Salem Sayers. Beloof niet te veel uit zijn 1975. Dit is iets van Andere Koek. Vincent.

Mor Amor, por favor. Meer en meer, meer, meer, amor, amor. Dit is Genesis. Follow you, follow me. En we gaan met deze naar het reclameblok en onze superdip van deze week.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
7: Jouw muziek.

Onze supertip van deze week, Jonathan. Maak jij me wakker? Moet eerlijk zeggen dat ik nog niet zoveel van Jonathan had gehoord tot zondag in het interview met de Ontbijtradio. Terug in de tijd, ja, de jaren 80. Dit met Vaya con Dios. En Vaya con Dios is eigenlijk een Spaanse groet. Letterlijk, ga met God. Hè. En daar natuurlijk was het de wondermooie grauwe stem van zangeres Danny Klein. Die het deed met de groep. What?

uit voor 3 weken nummer 1 notering. In totaal stonden ze 15 weken in de nationale top 100. Veronica Adamscheven uit de 3 Gold. What's a Woman? Het was ook een nummer die in de tijd veel werd gevraagd aan huwende koppeltjes voor hun openingsdans. Weet ik nog heel goed, want ik heb het veel moeten draaien. Dit is Shirley Bassey.

This is my life. Dit is mijn leven. En dat is ook de mening van velen. Het is uw leven en je doet met je leven eigenlijk wat je wil. Eigenlijk zelf wil. Charlie Bassey. Met anderen gaan we terug naar een heel goede slag. Een zomerhit moet het worden. En dan heb ik het natuurlijk over Stan van Samar.

0: wat ik dus ook zei. Dat hij dus een rol heeft in de serie Florentina, waar hij Patje speelt, een drankenleverancier. Die het hart van Fifi vertolkt door zijn vroegere leermeester Manu Kersting op hol brengt. Ja, het is natuurlijk een mooie verhaallijn, maar uiteraard fictie, zo verduidelijk Stan. Want ik ben nog steeds hetero en dus nog nooit verliefd geweest op een man. Kan ik geloven. Maar dit is een zomerhitje. Hot Shot, hier bij Radio Pros. In Siesta.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio.

Frankie Miller, Darling, en het ontsnapt me eigenlijk wie het nog heeft gezongen, maar ik zal er wel op komen. De volgende is er eentje gevraagd door de kleindochter van Molly, eentje van Camille, en ik mocht zelf kiezen, dus ja, koers voor Oostende.

Inderdaad, ik kreeg een beetje hulp van collega Johnny. Het was Willem Duin die het ook gezongen heeft van Darling. Dit was dus Camille Oostende op vraag van de kleindochter van Molly. En, weet je toch, Willem Duin was ook de wederhelft van Maud en McNeil. Ik noem ze in de tijd altijd The Beauty and the Beast. En beloofd, in deel 2 gaan we er eentje draaien van Maud en McNeil. Dit is Marisa Turner. Don't need to know your name.

heel stevige beat, deze Marisa Tjölder. Don't need to know your name. Ik heb ze al klaargezet voor deel 2. Mouten en Kniel. We gaan dan terug in de tijd, hè. Nog eentje, deze van Danny Christian. Dat ben jij.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Siesta op Radio Pros. Das pas genieten.
1: Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.

ben er stiekem van overtuigd dat er wel op deze plaat is een dansje is geplaceerd. In siesta. Ergens in de keuken, in de living. Misschien buiten op het terras. Het is toch gestopt met regenen. Zeker onvergetelijk deze plaat. Julio Iglesias, Kerwin Mucho. Ik zou het ook wel eens aandurven, hè, om een dansje te doen op dit nummer. En je mag het ook laten weten via de applicatie als het zo is. Ik heb het beloofd en we gaan naar 71 met natuurlijk de Beauty and the Beast. Ik noem me zo, Mouten McNeil. Hij viel natuurlijk op door zijn stevige bouw, bril en forse begaring. Dan hebben we het natuurlijk over Willem Duin. Dit is How Do You Do?

14 weken stonden ze in 1972 in de hitparade, Martin McNeil. Voilà. Zacht. Een verschijning, hè? Zo'n grote behaarde beer naast zo'n klein poppenmieke. Maggie McNeil of Chucky. Dat was eigenlijk wat ik het noemt. We gaan even naar onze applicatie kijken, want we hebben een berichtje gekregen van Johan en Free uit Herzele. Dag Piet. Graag een plaatje van Two Fabiola. Freakout uit 1976. Oh, gaan we eens even woest doen, Johan. Come on. Laat jullie daar maar eens gaan in Herzele. En dat op Two Fabiola. Op jouw vraag. Freakout.

Ik hoop dat de meubels bij Johan en Frida nog geheel zijn. Als ze meespringen op deze muziek, ja, dan heb je wel veel plaats nodig. Frank out to Fabiola. En dit is Samantha Fox. I only wanna be with you.

Samantha Fox. De volgende zijn er van drie leuke meiden, de Julia's. En voor een zoen van mij willen ze alles doen. Allee, kom maar binnen, de deur staat open.

Denk niet dat het rijk van Chris van Tongelen, Gunter Levy en Davy Gillis uit is, maar vermoed. Zeker van niet, maar één ding is zeker, dat is dat er vanaf nu een vrouwelijke tegenhanger is. Eentje met een West-Vlaamse randje zelfs. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over de Julia's. Voor een zoen willen ze alles doen. Laten we ze maar in de gaten houden de komende weken en maanden. Want de zomer die staat steeds voor een beetje verrassingen. Als het gaat over deze trio's. Terug in de tijd met Lou en de Hollywood Bananas. Ja, van die gaan we geen muziek meer krijgen. Lou is al overleden. Dit is King.

Loedepreken, 2,5 jaar heeft hij ons verlaten. Kingston, Kingston. En met deze gaan we naar het reclameblok. Shaking Stevens, a letter to you. Goedemiddag.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.
6: Siesta op Radio Pros.
7: Waar je ook bent,
8: waar je ook luistert.
7: Geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

0: en ook eentje die wellicht zal blijven om te kunnen draaien uit 1990, ja. La nuit te ressemble. Je kan er de hits zo uithalen die je echt binnen 10, 15 of 20 jaar nog zult kunnen draaien. Net zoals deze van Carol Douglas. Carol, hè? Niet Carol, maar Carol Douglas.
1: Hi, honey.
0: Doctor's Order.

Dr. Jean de Carol Douglas. In de pophit lijsten bleef Douglas wel een eendagsvlieg, maar in de discotheeklijsten boekte de zangeres wel vele andere grote successen. Net zoals deze. We blijven in Amerika. Dit met Edwin Starr uit 1979. Contact.

En swingen maar. Dat mag wel eens in siesta. De koffie en het, misschien het stukje taart zou moeten lang gepasseerd zijn. Ja. Uit 79. Contact. En deze draai ik heel speciaal voor de zon. It's a real good feeling. Het is echt een fijn gevoel hè, als die zon buiten schijnt. Oh, I love the sun. Goeie namiddag. Dit is Peter Kent op jouw Radio Pras in Siesta.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
4: Pros FM.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
5: Waar je ook bent.
6: Waar je ook luistert.
5: Geniet van de muziek. Met Piet Vermeijer.

Radio Pro staat er een beetje onbekend, hè? Ons eigen talenten hier, of talenten voor eigen bodem, ook eens wat te ondersteunen. Dat was meteen Herbert Verhagen, Joti Amo. En daarvoor gaan we ook nog een steuntje geven. Want deze mikt natuurlijk op de zomer. Sam Goris, Rek.

Het zou wel eens kunnen rak zijn deze zomer. En alles blijft er ook een beetje binnenshuis bij de familie Horissen. Boekingen en prijsafspraken. Daarvoor moet je bij mevrouw Horis zijn. Ja, dat is misschien de beste boekhouder die je kunt hebben. Op de valreep deze ook nog gevraagd. Van Roy Donders. Kom dichterbij.

Als je goed luisterde, hoor je muziek van Nice and Slow. En dit is Kom Dichterbij, Roy Donders. En wat ik ook leuk vind, ik heb het al dikwijls een beetje reclame voor gemaakt, dat ik mijn persoonlijke Facebookpagina heb, Piet Vermeer. En ja, langs daar komen er ook eens groetjes, hè. Groetjes van een luisteraar in een chatbericht van Jean Loyers uit het Limburgse Genk. Dank u, Jean, voor de groetjes, hè. Dat doet altijd een beetje deugd. Dit is Robert Palmer.

Bad Kings of Loving You, Robert Palmer. Nou, zoals ik zei, in Limburg luisteren ze, maar ze gaan binnenkort nog veel meer luisteren, want ja. Rijntje Prost zit zo wat een beetje met plannen in het hoofd. Ik ga nog niet zeggen wat, maar.

Sugar Sugar uit 1969. En dat was meteen de voorlaatste van de Siesta Show. Zo kunnen we het al een beetje noemen, hè. Mag er wel eens leuk aan toe gaan, hè? Met al de miserie in de wereld. Waarom niet? Dit is de laatste. Bedankt allemaal voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot donderdagmorgen in de ochtend show. En dan terug in de namiddag siesta. Los mannen los. Straks veel plezier met Gerrit de Groot. I'm

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
2: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
1: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in twee sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Tros, laat je nooit meer.
4: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

dit is tijdloos ook. En dit is een plaat waarvan je kunt zeggen, jawel, terug de tijd in met Bonnie Sinclair. Wat een lekker schijfje was dat toch wel, hè. Die Pierrot, wat een triest verhaal met deze geweldige grote nummer 1 hit. Zeker weten. Wij gaan terug nog meer de tijd in, want daar heb ik voor jou een geweldige plaat klaarstaan van onze disco klassiekers. Met Lime en Your Love. En dan doen we er nog eentje bij na de boodschappen met La Bionda. Die gaan we ook nog eens draaien met One For You, One For Me uit 78. Van harte welkom, u luistert Radio Pros op de 88.8 via FM-band, via DAB+, ofwel via het internetkanaal.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Wij gingen eventjes terug naar de Franstalige tour met een songfestivalplaatje van onze Céline Dion en Ne partez pas sans moi. Jawel, Céline Dion heeft een comeback in Parijs en dat is helemaal uitverkocht. Dus je kan daar niet meer naartoe, tenzij dat je op de zwarte markt eventueel nog een kaartje kan kopen van iemand die toch niet kan gaan. Dan maak je nog eventueel kans, maar dat is ook het wel het enige. Maar de nieuwe single die van Céline Dion, ja, dat is een Franstalige geworden omdat ze in Frankrijk gaat optreden. Maar ik kan je alleen maar vertellen, bij ons in Vlaanderen is dat nog geen grote hit geworden, absoluut niet. We gaan uitkijken wat ze brengt als ze ooit een keer naar België moest komen. Als dat ooit de kans zou geven, ja, we zien wel, hè. Céline Dion in België, dat zou wel eens geweldig zijn. Wie zou het zeggen? Whitney Houston, die kan alleen maar haar achtergelaten platen laten horen. Want nieuw werk, dat kan niet meer, want die dame is al jaren overleden. We gaan nog eens een pareltje van haar opvissen van een tijdje geleden. Van de jaren 90, als ik me niet vergis. Dit is I Will Know. Fijn dat je luistert. Dit is Radio Pros

Hij wil een geweldige plaat van onze Whitney Houston natuurlijk. Hè. Zeg, dames en heren, het is 4:30 gepasseerd. Dat betekent dat wij zometeen even een rustmomentje gaan inlassen. Straks rond 17:30 kan dat ook, maar dan wel met platen die jij misschien wel hebt gekozen voor degene die in de blok zitten. Jouw kinderen of kleinkinderen die je even wilt verrassen met 3 geweldige platen die zij dan wel graag horen. Waarom niet, hè? Maar nu is het even het moment gekomen dat we eventjes naar een rustmomentje gaan. We gaan dat doen met onze Ed Sheeran samen met Taylor Swift en de Joker en de Queen. Maar ik heb ook nog deze jongens nog eens voor jullie klaarstaan. Het was lang geleden dat ik hem nog eens gedraaid heb. En ik dacht, vandaag moet hem in de rustmomentje zitten. Dit is Quest des Dummies.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

met jullie gaat. Met mij gaat het in ieder geval ook goed. En ik kan alleen maar vertellen dat Radio Pros ondertussen meer dan 40 jaar bestaat. Dat weet iedereen. Wat nog wel belangrijker is, dat wij een waaier van muziek hebben. We draaien muziek van de jaren 60 tot en met 2026. Dat is heel fijn. Dus van A tot en met Z, van AC/DC tot en met Zorro, met manier van spreken. En al wat daartussen is, kan daar wel tussen gedraaid worden. We gaan even terug naar een fijne plaat van Elton John, maar in een nieuw jasje gestoken door Dua Lipa en de Mr. Sir himself natuurlijk. Dit is Cold Heart. Als je goed luistert, dan krijg je de sample van Sacrifice nog eens te horen.

Oh ho ho ho, jazeker. Dit was nog eens Mr. Tom Jones van Plaatje FM 1965 om precies te zijn. It's not unusual. Wel, wij draaien nog twee platen als alles goed zit. Niels de Stadswater komt eraan met Vlinders in de buik, dat heb ik ook wel. Maar ik ben nog altijd verliefd op ons Lindakke. En dan heb je een beetje Vlinders in de buik. Maar ik heb deze van de jaren 80 ook nog eens naar boven gehaald. Een beetje een fijne meneer, een beetje een fijne, ja, een beetje rockplaat toch wel. Maar toch altijd wel goed, hè. Zeker wel. Addicted to Love, dat is Mr. Robert Palmer. En dan ben ik er heel graag terug na 17.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

We zijn ondertussen de klok van 5 uur gepasseerd en dat wil zeggen dat we in het tweede gedeelte beland zijn van Hits in de Spits. Vandaag schaft de pot, dat is witte kool gestoofd. Jawel, witte kool gestoofd. Dat met patatjes en een goeie sneetje spek erbij. Echt wel. Dat is om duimen en vingers mee af te likken. Je kunt ook witte kool maken in witte saus. Maar we gaan het gewoon weg op gestoofd houden. En dat is ook wel een keer heel lekker. Normaal gezien, sommige mensen koken witte kool, koken ze af. En dan stoven ze dat op met bechamelsaus. Maar wij doen het gewoon gestoofd met peperzout en muskaatnoot. Voilà. Dat is hetgeen wat ik ga eten. Allee, wat wij gaan eten. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen. Ik hoop dat jij ook een lekker potje aan het koken bent. Dan gaan wij naar Nederlandstalige platen. Een van die populaire groepen was toch wel Clouseau. Eind jaren 80 tot en met nu. Sportpaleis spelen ze nog altijd goed vol. En iedereen is er nog wat fan van. Dit is Vonken en Vuur.

0: Als we dan een Franstalige plaat spelen, dan van een klasse dame is het ook wel deze, hè. Merlijn Vermeer en dat met Desenchanté. Jawel, u luistert naar Radio Pros op de geweldige frequenties dat ze ons kan vinden natuurlijk. Maar weet ook wel dat het donderdag wordt de aftrap gegeven van het WK. We beginnen toch al stilletjes aan af te tellen. En we kijken er in ieder geval naar uit wat onze Rode Duivels daarop terecht gaan brengen. Ik hoop dat ze toch wel de tweede ronde minstens gaan halen. En dat we een klein beetje kunnen fier zijn op de Rode Duivels. Maar een halve finale of zelfs een finale zou nog wel mooier zijn. Daar mogen we toch wel een klein beetje van dromen met al die sterspelers die wij toch wel hebben. Dit is Sex Machine, dit is James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.

Ik had een geweldige meezinger van onze Erik van Eijgen en Sanne en Veel te Mooi. Maar voor de reclame had ik ook een meezinger van Extreme en een love song. Dat kan je wel op aan dat we ook wel liefdesplaatjes gaan draaien. Dit komt uit de hitparade van het moment en dan vinden we de nummer 1. Dit is de nummer 1 uit de hitparade van het moment, jongens. Deze Alex Warren en Favorite Dream.

Dat als je het mij vraagt, lekker om naar te luisteren. Deze Alex Warren, de nummer 1 uit de hitparade. En dan kan ik alleen maar vertellen dat het 5:30 is gepasseerd. Dat we nu 3 platen gaan spelen die ik zelf gekozen heb van in mijn studententijd. Want niemand heeft er een antwoord op gegeven op mijn vraag dat ik gesteld heb van... Hey, stuur eens naar mijn Facebook-kanaal 3 platen door van iemand die jij kent die momenteel in de blok zit. We doen dat van maandag tot vrijdag. En dat 2 weken lang. Dus deze week en volgende week. En dan is dat ook alweer afgelopen. Hè? Want dan zijn de studenten ook alweer uitgeblokt. Goed, wat ga ik draaien? Zometeen krijgen U2 en Pride in the Name of Love. Pat Benatar met Love is a Battlefield. En beginnen doen we met deze van Madonna. En Into the Groove. Het zijn platen uit mijn studententijd. Fijn dat je luistert. Veel plezier.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

0: Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Oh yes, dit is een geweldige mooie plaat als je het mij vraagt. Christina Aguilera samen met You Are Beautiful, hè? Today. Oh. Dat is even genieten, toch wel, zeker en vast. Het is dinsdag namiddag, het is wat grijs, af en toe komt de zon er wel door. Maar hoe meer dat ik naar buiten kijk, hoe meer heeft het goesting om te regenen dan dat het gaat sneeuwen of dat het gaat zonnig zijn. Maar regenen gaat het vandaag nog zeker en vast toe. Dit is eentje tegen Golden Oldies tijd van de jaren 70. Het was al een hit in 1958, maar in 1972 zetten zij er een stempel op. Smoke It In Your Eyes, een plaat van de Platters, werd eruit gebracht door Blue Haze.

Een rijke jongen was, een rich girl was Gwen Stefani. En dat heeft zij haar leven toch ook wel te danken aan een zangcarrière dat zij een rijke dame is geworden. The Rich Girl, wij zijn uitgezongen. Ik hoop dat u een klein beetje van genoten hebt. Peter Monsieur staat klaar om u ook alweer te vergezellen tot en met 20 uur. Dus zijn programma is ook altijd helemaal top. Dus ik zeg tegen jullie graag tot morgen voor de woensdag aflevering. Wij gaan eruit met deze 90s klassieker. Dit is Max en Getaway. Wij zijn ook helemaal weg. Smakelijk eten iedereen. En veel plezier met onze Peter.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
3: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
2: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
4: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
2: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had van Aert niet de beste benen.
5: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
2: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
7: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.
8: Pros, goeie avond.

Een heel goeie avond, welkom bij Muziek Mozaïek. We trapten deze muzikale vlucht af met een retraitje naar het tropische jaartal 1980. Voorlopig hebben we nog geen zonnecrème of cocktail nodig, alhoewel die cocktail zou er wel in gaan, want de Goombay Dance Band maakte ons al een beetje warm. Son of Jamaica. Dankjewel aan de collega's die me vandaag voorgingen. Van harte welkom, prosvrienden.

was puur Vlaams goud van John Terra met zijn prachtige Neil Diamond tribute uit 2016. En we blijven in het Nederlands, want we gaan de grens over naar Volendam. Jan Smit samen.

0: Yao Music, Yao Radio.
1: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Een absolute classic uit 1987 van Martin Fry en zijn mannen. Dat was ABC met The Night You Murdered Love. Herken je dat eigenlijk ook, dat je de radio aanzet, een liedje hoort van vroeger en meteen weer precies weet waar je toen was? Het is het ultieme gevoel van nostalgie en niemand heeft dat ooit mooier bezongen dan het legendarische duo Karen en Richard Carpenter. Yesterday, once more.

0: Heerlijke nostalgie, hè? Yesterday, once more van de Carpenters. Ik kreeg een verzoekje binnen van Johan en Frida uit Herzelen. Ze vroegen Tower aan en see you tonight. Alsjeblieft.
1: Bros FM, de radio met eigenheid.

0: francophone. Pulse FM.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

prachtig gitaarwerk was dat van de ex-Beatle George Harrison met zijn legendarische My Sweet Lord. We schakelen over naar een complete andere versnelling. We gaan helemaal terug naar 1964 voor deze geweldige doo-wop classic. Hier zijn die Ad Libs met The Boy from New York City.

Boy from New York City. Tijd voor een luisteraarsverzoekje. Chris stuurde ons een berichtje met de groeten voor het hele Prost-team en voor onze Leroy. En wat wil Chris horen? Die goede oude tijd met de New Kids on the Block. Geniet ervan, de plaat komt er nu meteen aan. Tonight.

Dat was speciaal voor Chris, de New Kids on the Block en Tonight. Nu, ik krijg hier nog een verzoekje binnen met de groeten van de werkvloer. Want niemand minder dan collega Piet Vermeijer stuurde een berichtje naar de studio. Hij wil graag iedereen bedanken die trouw afstemt op de ochtendshow en siesta. Hier is op algemeen verzoek van Piet, Alex Krijnen met Huisje in Montmartre.

Speciaal voor Piet Vermeijer, onze collega, een huisje in Montmartre. Ja, het wordt de hoogste tijd dat we even de boodschappen gaan laten draaien. Want ik zou om een duur het uurwerk uit het oog verliezen. We gaan eruit met Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Elke werkdag van 6 tot 8 'savonds. Muziekmozaïek.
6: Peter Monsieur.
7: Pros, goeie avond.

Karel Jeannette in. Fijn dat je erbij bent voor dit tweede deel van Muziek Mozaïek op dinsdag. Je hoorde net twee klasbakken uit de Lage Landen. Twee absolute iconen die de handen in elkaar sloegen. Wiltura en Bonnie St. Clair met Gelukkig Samen. We houden het feestje lekker gaande, want de volgende artiest trekt je zo de dansvloer op. De sympathiekste stem van Vlaanderen. Dit is Jo Valli met Dansen met jou.

Stef Eckel, die ene nacht met jou. Kijk, verzoekjes van luisteraars zijn heilig, maar als er een berichtje binnenkomt via de Radio Pros app van de grote baas, ja, de voorzitter himself, dan spring ik natuurlijk meteen in de houding. Die kan ik natuurlijk niet weigeren, hè. Hij vroeg een nummertje van Nicky Jones, maar liet de definitieve keuze aan mij over. Ik mocht er helemaal mijn eigen goesting mee doen. Wel, voorzitter, speciaal voor jou en voor iedereen die klaar is voor een muzikale rit. Hier is Nicky Jones met Rollercoaster.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Plaatje aanvragen, groetjes doen. Bel ons nu 070 222 250.

Pure popmagie was dat. Olivia Newton-John met Xanadu. We houden dat heerlijke tempo vast, want van ILO krijgen we simpelweg nooit genoeg. Recht uit het jaar 1981, hold on tight to your dreams. Hier zijn ze, The Electric Light Orchestra.

ELO en Hold On Tight. Even opgelet als je wel eens een terrasje meepikt. Vanaf juli verandert de wet voor wie dronken achter het stuur kruipt. Vanaf dan ben je bij een positieve ademtest sowieso altijd meteen je rijbewijs kwijt voor 12 uur lang. Geen discussie mogelijk, een goede waarschuwing dus. Hou het veilig op de baan. En wij houden de sfeer er hier veilig in met goede muziek. Dan niet erover, je zit in mijn hoofd.

0: André Hazes met het gevoelige Het Kind in Mij. Ik ga het tempo weer flink opschroeven met een rasechte rock'n'roll classic uit de 60s. De Swingin' Blue Jeans met Good Golly, Miss Molly.
1: Good

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Eentje die je vlug op repeat zou zetten uit de jaren 80. Meer bepaald 1983. Een plaat met die typische dromerige sfeer. Billy Idol, Eyes Without a Face. Ik maak plaats voor een beetje kleinkunst, want we gaan op weg met Lunacoustic en hun prachtige nummer De Route. En die route brengt hen volgende week rechtstreeks naar ons, want volgende week dinsdag heb ik een absolute primeur op Radio Pros. Het kleinkunstduo en koppel komen dan hun allernieuwste single live voorstellen. Een primeur om naar uit te kijken, maar nu eerst genieten van dit. Lunacoustic.

0: geproduceerd door de King of Punk, Funk himself, Rick James. Dat waren de Mary Jane Girls met hun immense hit In My House. We naderen alweer het einde van Muziek Mozaïek, maar normaal zeg ik tot volgende week en dat hoef ik voortaan niet meer te doen, want ik mag morgen en donderdag ook van 6 tot 8 voor mijn rekening nemen. Weliswaar vanuit mijn home studio, je ziet me niet, maar je gaat me wel horen. En dit onder het motto, liever een week zonder eten dan een week zonder muziekmozaïek. Nog een fijne avond en ja, tot morgen.
1: Peter Monsieur. Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9.30 uur al door.

0: Gegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
0: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Zingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Plus. Jouw muziek.
5: Jouw radio.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans

0: De specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Tree.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg, maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
3: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
1: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

allermeest. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen,

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Pros FM. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het Hanse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pro's. Pro's, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros. Pros.